0: Zero fette vrouw.
1: Best of Rock FM.
2: Best of Rock FM.
1: Deutschrock. Deutschrock.